lekkien als ik. Als je alle die gaat zien. Ik ben best in een hambarie en in de kom is aan mij.